0: Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.
1: Fuego.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden.
3: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Doe nog één keer voor hoe het moet.
1: What's up, familia? This is Daddy Yankee.
2: Hi, I'm Adele.
3: Hi, this is Joe Chester.
4: Yo, we're Lucas and Steve.
5: Hey, this is Ava Max.
0: Dit is 2FM Hit.

0: onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. En dit was het Radio Nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

0: te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedemorgen.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden.

0: En dit was het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth.
4: Sheryl Crow.
5: Blink 182.
6: Three Doors Down.
7: The Goo Goo Dolls and The Fray.
8: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 6 uur.
9: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
9: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
9: Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Twee derde van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
10: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Box. Studio at 2FM.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
1: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute.

0: Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
1: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
3: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
4: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
4: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
4: Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden- en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
5: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Jos Tuinstra.
2: Goeiedag.
0: 2FM Hits Nieuws.
2: In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg rook op uit het gebouw. Er zouden twee ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte

0: wordt nu blootgesteld aan een extreem hoge dosis hits.
1: Here we go again.
0: 2FM. Voorzichtigheid geboden.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
2: De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM hits nieuws.
1: Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met 100 belangrijkste technologieaandelen. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. En de Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus. Kort daarvoor waren er twee ontploffingen bij het hotel van Macron. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer. Smash Mouth.
4: Sheryl Crow.
5: Blink-182.
6: Three Doors Down.
7: The Goo Goo Dolls and The Fray.
8: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
9: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
9: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
10: Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9% veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
11: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, is schuldig bevonden, maar krijgt geen straf omdat de man de schoonmaakkosten al heeft betaald. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. En de Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
3: Dit was het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
4: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Jessilgus bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. En een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het 2FM nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits nieuws.
1: Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoge beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
2: Tot zover het 2FM nieuws.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Marine Le Pen is ook in hoge beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. En Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het 2FM Nieuws.
0: Marcel de Groot.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027. Maar het is nog onzeker of ze dat doet. Wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. Hij zou een donatie van 5 miljoen pond niet hebben opgegeven. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. En Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar politieke partij. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink-182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 6 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. En de Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan, maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2 FM.

0: basement, and I wanna go home.
1: 2FM Hits.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. Dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazpromneft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. En in Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: tegen. Tik, diep, gooi het in onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits Nieuws.
1: 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazpromneft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. En tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. En het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. En 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Pop Rock Road Trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American Alternative from the Millennium.
2: Guaranteed commercial free.
3: John Mayer, Smash Mouth, Sheryl Crow,
4: Blink 182,
3: Three Doors Down,
4: The Goo Goo Dolls, and The Fray.
5: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Check it op 2FM.nl. Het is 10 uur.
6: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
6: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
6: Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
7: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.
8: Dit

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. En in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedenavond.
0: 2FM Hits. Nieuws.
2: De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
3: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op één radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM.

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: verschil te maken. 2FM Retro is al jarenlang de nummer 1 in classics die je nergens anders hoort. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
1: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Eindelijk hoor je alle hits non-stop op 1 radiostation.
2: Give it up!
0: 2FM. Hier hoor je alleen de hits van nu en uit dit millennium zonder onderbreking. Dit

Dit zijn de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM. Goeiedag, ik ben Francis Dix. Oekraïne vindt het een zorgelijk signaal dat het Internationaal Olympisch Comité besloten heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op te heffen. Hierdoor kunnen Russen weer internationaal sporten. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. En in de Syrische hoofdstad Damascus zijn twee aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dat waren de hoofdpunten van het radionieuws op 2FM.

0: Your pop rock road trip starts here. Check 2FM.
1: The Edge.
0: American alternative from the millennium.
2: Guaranteed commercial free.
0: John Mayer. Smash Mouth. Sheryl Crow. Blink 182. Three Doors Down. The Goo Goo Dolls and The Fray.
3: The music that no other station plays.
0: 2FM The Edge.
2: The Edge.
0: Tickets op 2FM.nl. Het is 2 uur.
4: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
4: Goedenacht.
0: 2FM Hits. Nieuws.
4: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan.